Nyandereko paraguayete nyahendu purahei, nyanemokine iwa begwe katuasi. Barakaja arpa purorire jebe, koe pamboywe.